0: Elke zaterdag van 2 tot 4 kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Dit is de tijd van je leven. Dit is de tijd van je leven. Dit is de tijd van je leven.
2: Optimale.
1: Hier klinken de hits het beste.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer, het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optima.
3: Speakers trillen, buren gillen, 60 minuten lang jouw favoriete muziek. Blijf luisteren, Radio Optimaal.
4: Dit is de Optimaal Plaat van deze week. De Optimaal Plaat van deze week.

Wat is een leven zonder lied? Enkele akkoorden of een gekke melodie. Zo'n 20 jaar geleden had ik pen en een papier om gedachten van me af te schrijven als de enige manier.

0: Elke eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur krijg je hem bij Radio Optimaal te horen. De Rock Top 30 aller tijden. Jij bepaalt de lijst door jouw favoriete Rock Top 5 voor 1 oktober aanstaande in te sturen via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Lekker rocken doe je tijdens de Rock Top 30 op Optimaal.
1: Leuk dat je luistert. Radio Optimaal.
2: Let's go.

0: We hebben hem al die diamanten halsband gegeven. Die pootmassage. Vorig jaar die fotoshoot. Hij zit al op zangles. Ik weet echt niet meer wat we kunnen doen op Dierendag.
1: Nou, heel veel andere dieren een plezier doen. Door ze niet op te eten. 4 oktober, eet geen Dierendag. Doe mee en meld je aan op wakkerdier.nl.
2: De heerlijkste van de herfst. Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern, dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Welkom terug bij Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje.

0: meeste hits.
1: De meeste hits.
0: Per vierkante seconde.
1: Per vierkante seconde.
0: En die hoor je hier. Radio Optimaal. Radio Optimaal.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: minimaal. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern, dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is het weerbericht.
1: De komende uren waait er een matige wind uit zuidoostelijke richting. Er is vooral hoge bewolking te zien en de temperatuur loopt snel op naar aangename waarden, terwijl het overal droog blijft. Vanmiddag stijgt het kwik naar zomerse waarden met 22 tot 24 graden in het westen en in het oosten tot 27 graden. De uitschieters vinden we in het zuidoosten, waar de temperatuur de 28 graden kan aantikken. Dat kan ook gebeuren op sommige plekken in het oosten van Twente en in de Achterhoek. Zeeland is de uitzondering. Daar blijft het kwik steken rond de 20 tot 22 graden en er kan ook een enkele bui vallen. Vanavond toenemende bewolking, lokaal wat regenbuitjes. Vannacht liggen de minima in het oosten rond de 21 graden. In de rest van het land rond de 18 graden en in het zuidwesten is er dan kans op regen. Morgenmiddag overwegend droog met alleen lokaal een enkel buitje, af en toe zonnige periode en een middagtemperatuur van een graad of 20. De wind draait naar het zuidwesten tot westen en is matig. Vrijdag eerst nevelig, maar in de middag aangenaam met ongeveer 20 graden en een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: De eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur kun je bij Radio Optimaal weer luisteren naar de Rock Top 30 aller tijden. Zet het alvast in je agenda en rock lekker mee met jouw allerbeste vriendje, Radio Optimaal.
1: Radio Optimaal is net zoals het weer, net even anders.

0: Radio Optimaal. Het laatste nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op omdat hij zijn vrouwelijke medewerkers had weggestuurd toen een groep conservatieve hindoes dat vroeg. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hoe show jij je idee? Als je in de supermarkt alcohol koopt, op het terras zit of in de kroeg bent, schiet je met je pasjeshouder. Tover je hem razendsnel uit je binnenzak? Doe je net alsof je een FBI-agent bent? Of laat je hem gewoon zien? Hoe je het ook doet, show altijd je idee. Niks 18.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Nu 30 minuten non-stop hits.
3: Optimaal, optimaal. Dit is de optimaal plaat van deze week.
4: De optimaal plaat van deze week.

0: De komende uren waait er een matige wind uit zuidoostelijke richting. Er is vooral hoge bewolking te zien en de temperatuur loopt snel op naar aangename waarden, terwijl het overal droog blijft. Vanmiddag stijgt het kwik naar zomerse waarden met 22 tot 24 graden in het westen en in het oosten tot 27 graden. De uitschieters vinden we in het zuidoosten, waar de temperatuur de 28 graden kan aantikken. Dat kan ook gebeuren op sommige plekken in het oosten van Twente en in de Achterhoek. Zeeland is de uitzondering. Daar blijft het kwik steken rond de 20 tot 22 graden en er kan ook een enkele bui vallen. Vanavond toenemende bewolking, lokaal wat regenbuitjes. Vannacht liggen de minima in het oosten rond de 21 graden. In de rest van het land rond de 18 graden en in het zuidwesten is er dan kans op regen. Morgenmiddag overwegend droog met alleen lokaal een enkel buitje, af en toe zonnige periode en een middagtemperatuur van een graad of 20. De wind draait naar het zuidwesten tot westen en is matig. Vrijdag eerst nevelig, maar in de middag aangenaam met ongeveer 20 graden en een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Omdat er maar één de beste kan zijn. Radio Optimaal.

Elke eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur krijg je hem bij Radio Optimaal te horen. De Rock Top 30 aller tijden. Jij bepaalt de lijst door jouw favoriete Rock Top 5 voor 1 oktober aanstaande in te sturen via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Lekker rocken doe je tijdens de Rock Top 30 op Optimaal.

0: optimaal. Het laatste
1: nieuws. Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het 2e grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: veel.
1: Ik wilde graag wat doen voor anderen in mijn buurt. Nu breng ik Harriette elke week een maaltijd en maken we een praatje.
2: Ja, en dat maakt voor mij het verschil.
3: Ik maakte laatst een ommetje met Yusuf. Nu doen we dat vaker en wandelt hij ook wel eens met iemand anders.
4: Ja, dat betekent veel voor mij.
5: Een klein gebaar kan het verschil maken. Bekijk wat jij kunt doen voor iemand in je buurt op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Welkom, goed dat je ons gevonden hebt.
2: Optimaal.

De komende uren waait er een matige wind uit zuidoostelijke richting. Er is vooral hoge bewolking te zien en de temperatuur loopt snel op naar aangename waarden, terwijl het overal droog blijft. Vanmiddag stijgt het kwik naar zomerse waarden met 22 tot 24 graden in het westen en in het oosten tot 27 graden. De uitschieters vinden we in het zuidoosten, waar de temperatuur de 28 graden kan aantikken. Dat kan ook gebeuren op sommige plekken in het oosten van Twente en in de Achterhoek. Zeeland is de uitzondering. Daar blijft het kwik steken rond de 20 tot 22 graden en er kan ook een enkele bui vallen. Vanavond toenemende bewolking, lokaal wat regenbuitjes. Vannacht liggen de minima in het oosten rond de 21 graden. In de rest van het land rond de 18 graden en in het zuidwesten is er dan kans op regen. Morgenmiddag overwegend droog met alleen lokaal een enkel buitje, af en toe zonnige periode en een middagtemperatuur van een graad of 20. De wind draait naar het zuidwesten tot westen en is matig. Vrijdag eerst nevelig, maar in de middag aangenaam met ongeveer 20 graden en een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.

0: We zijn zo terug na het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het 2e grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Alles in de cloud staat daar opgeslagen. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. In 2030 kan dat oplopen tot 15%, zegt netbeheerder Tennet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. Volgens The Guardian wijst alles op betrokkenheid van Iran. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het armlastige eiland zou de Amerikaanse veiligheid bedreigen. Cuba spreekt dat tegen. Gemeenten handhaven nog steeds streng de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Het kabinet wil de grote krapte op de woningmarkt zo enigszins verlichten, maar veel gemeenten denken daar heel anders over. Minister Boekholt O'Sullivan had de gemeente in juli een brief gestuurd. Maar het beleid in de meeste gemeenten blijft ongewijzigd. In 2025 stonden 60.000 mensen ingeschreven in een vakantiepark. De gemeenten willen de woningen liever behouden voor de recreatiesector. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Via het internet is dit jouw allerbeste vriendje. www.radiooptimaalfm.nl. Luister gezellig mee.

0: Goedemorgen. Dit is het geluid van Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje.
1: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hiepen, niet meer bellen, even vrij.
2: Jacques Chirac.

De komende uren waait er een matige wind uit zuidoostelijke richting. Er is vooral hoge bewolking te zien en de temperatuur loopt snel op naar aangename waarden, terwijl het overal droog blijft. Vanmiddag stijgt het kwik naar zomerse waarden met 22 tot 24 graden in het westen en in het oosten tot 27 graden. De uitschieters vinden we in het zuidoosten, waar de temperatuur de 28 graden kan aantikken. Dat kan ook gebeuren op sommige plekken in het oosten van Twente en in de Achterhoek. Zeeland is de uitzondering. Daar blijft het kwik steken rond de 20 tot 22 graden en er kan ook een enkele bui vallen. Vanavond toenemende bewolking, lokaal wat regenbuitjes. Vannacht liggen de minima in het oosten rond de 21 graden. In de rest van het land rond de 18 graden. En in het zuidwesten is er dan kans op regen. Morgenmiddag overwegend droog met alleen lokaal een enkel buitje. Af en toe zonnige periode en een middagtemperatuur van een graad of 20. De wind draait naar het zuidwesten tot westen en is matig. Vrijdag eerst nevelig, maar in de middag aangenaam met ongeveer 20 graden en een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Gemeenten handhaven nog steeds streng de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Het kabinet wil de grote krapte op de woningmarkt zo enigszins verlichten, maar veel gemeenten denken daar heel anders over. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Prima weer om binnen te zitten. De speakers op 10 met Radio Optimaal. Jouw allerbeste vriendje.

Hallo, Leni het Hart hier. Al meer dan 50 jaar help ik dieren in nood. De laatste jaren samen met Stichting Dierenlot. Zij en al die vrijwilligers in heel Nederland doen echt geweldig werk. Help ook dieren in nood in uw eigen regio. Word vrijwilliger. Neem ze op in uw testament of doe nu mee aan de digicollecte. Word nu collectant of doe een gift. Ga naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Heel hartelijk dank.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het verkeer op de N48 wordt omgeleid via de N36 en de N34. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.

0: Dit is Internet Radio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl.
1: Eindeloos veel hits.
2: Eindeloos veel hits.
1: Eindeloos plezier.
2: Eindeloos plezier. Radio Optimaal.

0: Hier zit je goed.
1: Dit is Radio Optimaal. Radio Optimaal.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Een aardbeving heeft geen voorkeur voor arm of rijk. Het interesseert een overstroming niet waar je huis staat. Een pandemie laat het koud wie er in de problemen komt. Nood heeft geen agenda. Daarom zijn wij er. Voor wie dan ook, waar dan ook, waarom dan ook. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Help mee en kijk op rodekruis.nl.
1: Hey, leuk dat je luistert naar Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het verkeer op de N48 wordt omgeleid via de N36 en de N34. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. 1 van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met dat alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Een nieuw uur. Een berg nieuwe energie. De hits van toen en de beste muziek van nu vliegen om je oren. Schakel je radio een standje luider, want hier is Radio Optimaal.

0: Elke eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur krijg je hem bij Radio Optimaal te horen. De Rock Top 30 aller tijden. Jij bepaalt de lijst door jouw favoriete Rock Top 5 voor 1 oktober aanstaande in te sturen via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Lekker rocken doe je tijdens de Rock Top 30 op Optimaal.
1: Je radio leeft! Radio Optimaal!

0: Je luistert naar Radio Optimaal. Dan weet je wat je hoort.
1: Let's go, girls.

0: Kan het veel betekenen als jij het gesprek hierover begint. Zo voorkom je dat iemand zich afzondert en houd je diegene dichtbij. Dat kan best lastig zijn, maar je begint zo'n gesprek al met een simpele...
1: Hey.
0: Kijk voor meer gesprekstips op heyhetisoké.nl.
2: Jouw radio zal nooit meer hetzelfde klinken. Dit is Radio Optimaal.
3: Hang fly, boss, walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. Een top met de EU in juli moest worden uitgesteld vanwege het ontslag van zijn voorganger, premier Keir Starmer. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. Het doel is om van 70 verdachten bezittingen in beslag te nemen ter waarde van 50 miljoen euro. Het OM beschouwt de Duitse Hells Angels als een criminele organisatie die zich bezighoudt met afpersing, georganiseerde fraude en grootschalige witwaspraktijken. De motorclub zou zich ook bezighouden met wapenmisdrijven, mishandeling en belastingontduiking. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.

0: Wat doet het weer vandaag? Je hoort het nu op Optimaal.
1: Vanmiddag stijgt het kwik naar zomerse waarde met 22 tot 24 graden in het westen en in het oosten tot 27 graden. De uitschieters vinden we in het zuidoosten, waar de temperatuur de 28 graden kan aantikken. Dat kan ook gebeuren op sommige plekken in het oosten van Twente en in de Achterhoek. Zeeland is de uitzondering. Daar blijft het kwik steken rond de 20 tot 22 graden en er kan ook een enkele bui vallen. Vanavond toenemende bewolking, lokaal wat regenbuitjes. Vannacht liggen de minima in het oosten rond de 21 graden. In de rest van het land rond de 18 graden. En in het zuidwesten is er dan kans op regen. Morgenmiddag overwegend droog met alleen lokaal een enkel buitje. Af en toe zonnige periode en een middagtemperatuur van een graad of 20. De wind draait naar het zuidwesten tot westen en is matig. Vrijdag eerst nevelig, maar in de middag aangenaam met ongeveer 20 graden en een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Radio.

0: elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Altijd de beste hits. Dat is Radio Optimaal.

0: Optimaal. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Verwen jij je huisdier extra op Dierendag? Deze Dierendag zijn er ook duizenden dieren zonder baasje. Gered uit benarde situaties verblijven ze tijdelijk in een asiel van de dierenbescherming. Ook zij verdienen een extra knuffel, toch? Jij kunt dit nu doen. Geef deze dieren een virtuele knuffel. Ga naar dierenbescherming.nl/knuffel.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De vechtpartij tussen twee piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft een vliegramp voorkomen. Een van hen wilde zelfmoord plegen en het toestel laten neerstorten. Hij stak zijn collega aan de cockpit, maar die wist met hulp van anderen weer controle over het vliegtuig te krijgen. Het toestel was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv en zond een noodcode uit. Israël stuurde meteen straaljagers de lucht in omdat rekening gehouden werd met een kaping. Het toestel is veilig geland op een regionaal vliegveld in de Saoedische stad Tabuk. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag zonder al te veel tamtam vertrokken uit Irak na 23 jaar. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. Het Iraakse leger zegt klaar te zijn om zelf het land te verdedigen tegen Iraanse milities in Irak. Gedurende de Irak-oorlog waren er 170.000 Amerikaanse troepen in Irak. De laatste tijd bestreden die vooral IS en hebben ze Iraakse militairen opgeleid. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. De N48 bij het Drentse Zuidwolde blijft toch de verdere dag dicht. Vanavond hoopt Rijkswaterstaat de provinciale weg weer vrij te kunnen geven. Vannacht is een deel van de weg opnieuw geasfalteerd. De weg lag na het ongeluk met enkele vrachtwagens en drie personenauto's bezaaid met huisvuil van één van de vrachtwagens en brokstukken van de betrokken voertuigen. Twee vrachtwagenchauffeurs kwamen om. De opruim- en herstelwerkzaamheden op de N48 zijn nog gaande. Het weer, behalve in Zeeland, blijft het overal droog en zomers bij een matige zuidoostenwind. In het oosten en zuidoosten kan het rond de 28 graden worden, in het westen rond de 22. Tot zover het Radio Nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek. Dit is jouw internetstation. Want dit is radiooptimaalfm.nl. Je hoort ze hier. Jouw favoriete muziek. Radio Optimaal. Jouw allerbeste vriendje.

Van maandag tot en met vrijdag kun je heerlijk genieten van een smaakvolle lunch. Optimaal tijd op Radio Optimaal. De nooit vervelende radio.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanmiddag stijgt het kwik naar zomerse waarde met 22 tot 24 graden in het westen en in het oosten tot 27 graden. De uitschieters vinden we in het zuidoosten, waar de temperatuur de 28 graden kan aantikken. Dat kan ook gebeuren op sommige plekken in het oosten van Twente en in de Achterhoek. Zeeland is de uitzondering. Daar blijft het kwik steken rond de 20 tot 22 graden en er kan ook een enkele bui vallen. Vanavond toenemende bewolking, lokaal wat regenbuitjes. Vannacht liggen de minima in het oosten rond de 21 graden. In de rest van het land rond de 18 graden. En in het zuidwesten is er dan kans op regen. Morgenmiddag overwegend droog met alleen lokaal een enkel buitje. Af en toe zonnige periode en een middagtemperatuur van een graad of 20. De wind draait naar het zuidwesten tot westen en is matig. Vrijdag eerst nevelig, maar in de middag aangenaam met ongeveer 20 graden en een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Maandag tot en met vrijdag geniet je van een smaakvolle lunch met Optimaaltijd op Radio Optimaal. De nooit vervelende radio.
1: Radio Optimaal. Jij bent mijn absolute nummer 1.

0: Radio Optimaal. Het laatste nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De vechtpartij tussen twee piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft een vliegramp voorkomen. Een van hen wilde zelfmoord plegen en het toestel laten neerstorten. Hij stak zijn collega aan de cockpit, maar die wist met hulp van anderen weer controle over het vliegtuig te krijgen. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag zonder al te veel tamtam vertrokken uit Irak na 23 jaar. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. De N48 bij het Drentse Zuidwolde blijft toch de verdere dag dicht. Vanavond hoopt Rijkswaterstaat de provinciale weg weer vrij te kunnen geven. Het weer, behalve in Zeeland, blijft het overal droog en zomers bij een matige zuidoostenwind. In het oosten en zuidoosten kan het rond de 28 graden worden, in het westen rond de 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hi, Hans Klok hier. En ik doe mee met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Niet voor de show, maar omdat samen stoppen echt werkt. Ga naar

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren nadat het toestel halverwege plotseling een duikvlucht maakte en de cockpit werd geopend. Het vliegtuig week na de bloedige vechtpartij uit naar Saoedi-Arabië en landde daar veilig in Tabuk. Fly Dubai stuurt nu een tweede toestel om de opgesloten passagiers op te halen. Van een vliegtuigkaping was volgens de Israëlische autoriteiten geen sprake. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor één Europees communicatiesysteem. Nu lopen Nederlandse hulpverleners nog tegen grenzen aan omdat hun C2000-systeem niet zomaar aansluit op Belgische of Duitse systemen. Met het nieuwe netwerk kunnen straks ook foto's en videobeelden direct worden gedeeld. De EU wil dat het systeem uiterlijk in 2036 in alle lidstaten draait. En fietsenwinkel Want2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Dat hebben de curatoren van het Heerenveense bedrijf bekendgemaakt. De deal gaat puur om de fietsen zelf, de merkrechten en onderdelen vallen naar buiten. Volgens de curatoren is er wel veel interesse in die overige onderdelen en lopen daar nu gesprekken over. Een volledige doorstart van Axel bleek eerder al niet mogelijk te zijn omdat het bedrijf te complex in elkaar stak. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Optimaal. Welkom terug bij Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje.

0: Dan nu het weerbericht.
1: Het is overwegend bewolkt met eerst nog wat zon in de oostelijke helft van het land. In het westen en zuidwesten kan er af en toe wat lichte regen vallen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Vanavond krijgen we meer bewolking en valt er in het westen en zuiden op veel plaatsen regen. Het waait bijna niet, langs de kust staat er een matige zuidenwind. Komende nacht valt er op veel plaatsen regen bij zo'n 15 graden in het zuidwesten tot 19 in het oosten en een zwakke tot matige zuiden tot zuidwestenwind. Morgenochtend valt er eerst nog wat regen in het noorden en oosten, daarna wordt het overwegend droog en laat de zon zich vaker zien. 'S Middags zijn er met name in het westen en midden van het land flinke zonnige perioden, terwijl er vooral in het oosten veel bewolking is met soms ook wat lichte regen. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond kan er nog wat regen vallen. Na morgen blijft het rustig en vrijwel droog met zonnige perioden en in de nacht kans op mist. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Elke eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur krijg je hem bij Radio Optimaal te horen. De Rock Top 30 aller tijden. Jij bepaalt de lijst door jouw favoriete Rock Top 5 voor 1 oktober aanstaande in te sturen via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Lekker rocken doe je tijdens de Rock Top 30 op Optimaal.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Tot zo na het nieuws met Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren en het toestel kon daarna veilig landen. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor één Europees communicatiesysteem. En fietsenwinkel Want2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Met Max deel ik de auto, met Lisa mijn muziek en met Tim deel ik de wasmachine. Maar wie deelt met mij zijn stamcellen? Ik heb namelijk leukemie. En het ziet er niet goed uit. Ik zoek een stamceldonor die matcht met mij.
1: Deel je gezondheid en word stamceldonor. Ga naar stamceldonor.nl en kijk hoe ook jij een leven kan redden.
2: Leuk dat je luistert! Wij weten welke muziek jij wilt horen. Want dit is jouw allerbeste vriendje.
3: Allerbeste vriendje.
2: Radio Optimaal FM.nl.

0: Na de volgende plaat, het allerlaatste nieuws en het meest actuele weerbericht. Optimaal houdt u elk uur optimaal op de hoogte.
1: Tot zo, na nieuws en weer.
2: The old Covent Garden. I remember only too well.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. De politie in Arnhem heeft 8 jongeren aangehouden na een reeks heftige vechtpartijen in de binnenstad. Bij het geweld rond het station en het Willemsplein vielen gisteravond 3 gewonden, van wie 1 minderjarige zwaar gewond raakte. 1 van de verdachten wordt verdacht van poging tot doodslag en er is vermoedelijk ook gestoken. De arrestanten zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. De politie doet nu uitgebreid onderzoek naar de aanleiding van de vechtpartijen in Arnhem en zoekt nog getuigen. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. En in de straat van Ormuz zijn vandaag minstens 3 schepen aangevallen, waaronder een olie- en een LPG-tanker. Dat meldt het Britse maritieme agentschap UKMTO. De vaartuigen werden getroffen door projectielen van nog onbekende herkomst. Over eventuele schade of slachtoffers zijn nog geen details bekendgemaakt. De straat van Ormuz is al weken het brandpunt van de hevige strijd tussen de VS, Israël en Iran. Dat laatste land deed een voorstel om de straat weer te openen, maar de VS wees dat vandaag officieel af. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: 24/7 online.
3: 24/7 online.
2: Het internetstation voor iedereen.
3: Voor iedereen.
2: RadioOptimaalFM.nl.

0: kan. Zoals niemand anders kan.
1: Radio Optimaal. De lekkerste muziek hoor je hier.

0: Komt er regen of zonneschijn? Hier is het weerbericht op Radio Optimaal.
1: Het is overwegend bewolkt met eerst nog wat zon in de oostelijke helft van het land. In het westen en zuidwesten kan er af en toe wat lichte regen vallen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Vanavond krijgen we meer bewolking en valt er in het westen en zuiden op veel plaatsen regen. Het waait bijna niet, langs de kust staat er een matige zuidenwind. Komende nacht valt er op veel plaatsen regen bij zo'n 15 graden in het zuidwesten tot 19 in het oosten en een zwakke tot matige zuiden tot zuidwestenwind. Morgenochtend valt er eerst nog wat regen in het noorden en oosten, daarna wordt het overwegend droog en laat de zon zich vaker zien. 'S Middags zijn er met name in het westen en midden van het land flinke zonnige perioden, terwijl er vooral in het oosten veel bewolking is met soms ook wat lichte regen. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond kan er nog wat regen vallen. Na morgen blijft het rustig en vrijwel droog met zonnige perioden en in de nacht kans op mist. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar werk-woonverkeer. Werk-woonverkeer, hier bij Radio Optimaal.
1: De leukste hits in je eigen taal. Hier hoor je ze allemaal. Radio Optimaal.

0: optimaal. Het laatste nieuws.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het OM zal sneller een celstraf eisen. De politie in Arnhem heeft 8 jongeren aangehouden na een reeks heftige vechtpartijen in de binnenstad. Bij het geweld rond het station en het Willemsplein vielen gisteravond 3 gewonden, van wie 1 minderjarige zwaar gewond raakte. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. En in de straat van Ormuz zijn vandaag minstens 3 schepen aangevallen, waaronder een olie- en een LPG-tanker. De vaartuigen werden getroffen door projectielen van nog onbekende herkomst. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.

De meeste. En de beste. De lekkerste hits elke keer weer. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer, de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel, was dus geen willekeurig doelwit. Verdachte Amin D. sprak hem eerst agressief aan op het terras over een gebeurtenis uit het verleden, kwam even later terug en schoot hem dood. De schietpartij gebeurde op klaarlichte dag op een druk terras voor het oog van tientallen getuigen. De politie hield de 37-jarige schutter al snel daarna aan. Er is geen afspraak binnen de coalitie om te bezuinigen op onderwijs, benadrukt D66-minister Letchert. Ze reageert op een ambtelijke tabel van financiën waarin staat dat bijna de helft van een eventueel begrotingsgat bij onderwijs vandaan moet komen. Volgens Letchert maakt ze zich geen zorgen en is er afgesproken om bij een tekort breed te kijken binnen het kabinet, waaronder ook bij sociale zaken. En daarmee spreekt ze de berichten tegen over al vaststaande bezuinigingen op haar ministerie. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus in een nieuw rapport over de oceanen. Door het verdwijnen van dat ijs heeft de Arctische kust meer last van wind en golven, waardoor 60% kwetsbaar is voor erosie en zeespiegelstijging. Naast de grote gevolgen voor het klimaat speelt het Noordpoolgebied ook geopolitiek een steeds grotere rol tussen onder meer de EU, de VS, Rusland en China. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal. Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
3: Wij zijn er voor jou.
2: Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
3: De Optimaal Plaat van deze week.

Het is overwegend bewolkt met eerst nog wat zon in de oostelijke helft van het land. In het westen en zuidwesten kan er af en toe wat lichte regen vallen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Vanavond krijgen we meer bewolking en valt er in het westen en zuiden op veel plaatsen regen. Het waait bijna niet, langs de kust staat er een matige zuidenwind. Komende nacht valt er op veel plaatsen regen bij zo'n 15 graden in het zuidwesten tot 19 in het oosten en een zwakke tot matige zuiden tot zuidwestenwind. Morgenochtend valt er eerst nog wat regen in het noorden en oosten, daarna wordt het overwegend droog en laat de zon zich vaker zien. 'S Middags zijn er met name in het westen en midden van het land flinke zonnige perioden, terwijl er vooral in het oosten veel bewolking is met soms ook wat lichte regen. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond kan er nog wat regen vallen. Na morgen blijft het rustig en vrijwel droog met zonnige perioden en in de nacht kans op mist. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: De eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur kun je bij Radio Optimaal weer luisteren naar de Rock Top 30 aller tijden. Zet het alvast in je agenda en rock lekker mee met jouw allerbeste vriendje, Radio Optimaal.
1: Gewoon de beste muziek in je eigen taal. Dit is Radio Optimaal.

0: Het laatste nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Verdachte Amin D. sprak hem eerst agressief aan op het terras over een gebeurtenis uit het verleden, kwam even later terug en schoot hem dood. Er is geen afspraak binnen de coalitie om te bezuinigen op onderwijs, benadrukt D66-minister Letchert. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het OM zal sneller een celstraf eisen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Maak je gedachten leeg. En denk in de volgende 10 seconden aan een berichtje op je telefoon dat je absoluut niet met de rest van de wereld zou willen delen.
1: Je moet er niet aan denken dat een dief kan zien wat er allemaal op je telefoon, tablet of laptop staat. Dus maak het nou niet te makkelijk en activeer de blokkeerfunctie. Zo maak je je apparaat in een paar seconden waardeloos voor dieven. Kijk op boefproof.nl. Ik blijf het toch zeggen, hoor.
2: Dit is hem. De gezelligste van allemaal.
3: Radio.
2: Radio.
3: Radio.
2: Optimaal.
4: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3 plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Het kabinet wil dat straks spaarders al vanaf 30.000 euro belasting gaan betalen, maar de VVD zoekt naar een andere dekking om die grens hoger te houden. De partij reageert daarmee op kritiek van onder meer de SGP over het belasten van kleine spaarpotten. In het nieuwe stelsel heft de overheid sowieso pas belasting over beleggingen zodra de winst daadwerkelijk is gerealiseerd. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Parijs onderhandelt momenteel met Londen over het stopzetten van de overeenkomst uit 2025 die mogelijk morgen al afloopt. Onder die deal sturen de Britten bootmigranten terug naar Frankrijk in ruil voor asielzoekers met familie in het Verenigd Koninkrijk. Tot nu toe zijn dat 1400 mensen. En waar de Britten de afspraken juist graag willen verlengen, stuurt Frankrijk nu dus aan op een definitief einde ervan. En de Amerikaanse defensieminister Hegseth wil nog dit jaar een vijfde van alle generaals en admiraals ontslaan. Die forse bezuiniging op de legertop wordt vandaag officieel aangekondigd op een marinebasis in Virginia. Het is de volgende stap in het plan van Hegseth om de bureaucratie binnen het Pentagon flink terug te dringen. Vorig jaar schrapte hij ook al een tiende van de hoogste legerofficieren. Volgens het Amerikaanse ministerie zijn de ontslagen nodig om het leger van de VS slagvaardiger te maken. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Omdat er maar één de beste kan zijn. Dit is Radio Optimaal. Radio Optimaal.
4: Je werkdag zit erop. Gauw naar huis, waar je lekker kunt ontspannen. Dit is Werk Woonverkeer.
5: How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

0: bewolking neemt toe en daaruit kan als eerste in het westen op veel plaatsen regen vallen. Het waait bijna niet, langs de kust staat er een matige zuidenwind. Komende nacht valt er op veel plaatsen regen bij zo'n 15 graden in het zuidwesten tot 19 in het oosten en een zwakke tot matige zuiden tot zuidwestenwind. Morgenochtend valt er eerst nog wat regen in het noorden en oosten, daarna wordt het overwegend droog en laat de zon zich vaker zien. 'S Middags zijn er met name in het westen en midden van het land flinke zonnige perioden, terwijl er vooral in het oosten veel bewolking is met soms ook wat lichte regen. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond kan er nog wat regen vallen. Na morgen blijft het rustig en vrijwel droog met zonnige perioden en in de nacht kans op mist. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Tussen woon- en werkverkeer met Ben van Hofstede.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4 kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Het beste geluid knalt je speakers uit. Online is dit Radio Optimaal.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3 plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Onder die deal sturen de Britten bootmigranten terug naar Frankrijk in ruil voor asielzoekers met familie in het Verenigd Koninkrijk. En de Amerikaanse defensieminister Hegseth wil nog dit jaar een vijfde van alle generaals en admiraals ontslaan. Het is de volgende stap in het plan van Hegseth om de bureaucratie binnen het Pentagon flink terug te dringen. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Werk, woon, verkeer. Je hoort het op Optimaal.

Hoe show jij je idee? Als je in de supermarkt alcohol koopt, op het terras zit of in de kroeg bent, schiet je met je pasjeshouder. Tover je hem razendsnel uit je binnenzak? Doe je net alsof je een FBI-agent bent? Of laat je hem gewoon zien? Hoe je het ook doet, show altijd je idee. Niks 18.

Het geluid knalt je speakers uit. Dit is Radio Optimaal. Radio Optimaal. Tussen werk en woonverkeer. Werk en woonverkeer.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als PRO tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. De explosieven- en opruimingsdienst onderzoekt de zaak. Eerder vandaag werd er ook in Bunnik een verdacht pakketje aangetroffen bij een militaire post, maar dat bleek loos alarm. Of er een verband is tussen de twee incidenten in Friesland en Utrecht wordt nog onderzocht. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De maatschappij roept op niet te speculeren zolang het officiële onderzoek loopt. Het incident dwong het vliegtuig tot een noodlanding in Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Israël stelt inmiddels wel een onderzoek in via het ministerie van Transport en Defensie. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met twee vervangende toestellen onderweg naar Tel Aviv. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Je hebt ons gevonden. Zoek niet verder. Luister elke dag.
4: Ja. Optimaal. Tussen werk en woonverkeer met Ben van Hofstede.
5: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Vanavond krijgen we meer bewolking en valt er in het westen en zuiden op veel plaatsen regen. Het waait bijna niet, langs de kust staat er een matige zuidenwind. Komende nacht valt er op veel plaatsen regen bij zo'n 15 graden in het zuidwesten tot 19 in het oosten en een zwakke tot matige zuiden tot zuidwestenwind. Morgenochtend valt er eerst nog wat regen in het noorden en oosten, daarna wordt het overwegend droog en laat de zon zich vaker zien. 'S Middags zijn er met name in het westen en midden van het land flinke zonnige perioden, terwijl er vooral in het oosten veel bewolking is met soms ook wat lichte regen. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond kan er nog wat regen vallen. Na morgen blijft het rustig en vrijwel droog met zonnige perioden en in de nacht kans op mist. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Eindelijk, je werkdag zit erop. Snel naar huis waar je heerlijk kunt ontspannen. Dit is Ben van Hofstede in tussen werk en woonverkeer. Met de lekkerste gauwouwe

0: Elke eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur krijg je hem bij Radio Optimaal te horen. De Rock Top 30 aller tijden. Jij bepaalt de lijst door jouw favoriete Rock Top 5 voor 1 oktober aanstaande in te sturen via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Lekker rocken doe je tijdens de Rock Top 30 op Optimaal.
1: Altijd de beste muziek.
2: Optimaal, dan weet je wat je hoort.

0: Salavi, baby.
1: De lekkerste gouden ouwe en de grootste hits van dit moment in tussen werk en woonverkeer. Het programma dat je muzikaal begeleidt vanaf je werk op weg naar huis.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met twee vervangende toestellen onderweg naar Tel Aviv. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: De optimale gouden ouwe doordraai.

0: We hebben hem al die diamanten halsband gegeven. Die pootmassage. Vorig jaar die fotoshoot. Hij zit al op zangles. Ik weet echt niet meer wat we kunnen doen op Dierendag.
1: Nou, heel veel andere dieren een plezier doen. Door ze niet op te eten. 4 oktober, eet geen Dierendag. Doe mee en meld je aan op wakkerdier.nl.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. De tas van de man die vandaag werd aangehouden bij de vliegbasis Leeuwarden bevatte geen explosief. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee nadat de explosieve opruimingsdienst de tas veilig verklaarde. De man zei rond het middaguur bij de poort een bom bij zich te hebben en haalde spullen uit zijn tas die op een explosief leken. Na urenlang onderzoek en een gedeeltelijke ontruiming van de vliegbasis Leeuwarden bleek het om vals alarm te gaan. Wat er wel in de tas zat, is niet bekendgemaakt. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als PRO tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mensen op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Dit is weer een heel nieuw uur op Radio Optimaal. Met de leukste muziek voor jou.
4: Dit is werk-woon-verkeer op Radio Optimaal.

0: Dan nu het weerbericht.
1: Vanavond krijgen we meer bewolking en valt er in het westen en zuiden op veel plaatsen regen. Het waait bijna niet, langs de kust staat er een matige zuidenwind. Komende nacht valt er op veel plaatsen regen bij zo'n 15 graden in het zuidwesten tot 19 in het oosten en een zwakke tot matige zuiden tot zuidwestenwind. Morgenochtend valt er eerst nog wat regen in het noorden en oosten, daarna wordt het overwegend droog en laat de zon zich vaker zien. 'S Middags zijn er met name in het westen en midden van het land flinke zonnige perioden, terwijl er vooral in het oosten veel bewolking is met soms ook wat lichte regen. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond kan er nog wat regen vallen. Na morgen blijft het rustig en vrijwel droog met zonnige perioden en in de nacht kans op mist. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: We zijn zo terug na het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. De tas van de man die vandaag werd aangehouden bij de vliegbasis Leeuwarden bevatte geen explosief. De man zei rond het middaguur bij de poort een bom bij zich te hebben en haalde spullen uit zijn tas die op een explosief leken. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Spaans.
1: Helaas, Mehmet. Ja, wij gaan weg uit Mali. We zijn een beetje bang dat de gewapende meneren straks ruzie gaan maken. Maar zo'n flink jochie als jij kan toch misschien al wel voor zichzelf zorgen? Zijn niemand bij Save the Children. Ooit. Ever. Want wij zijn er voor kwetsbare kinderen. Onvoorwaardelijk. Bekijk hoe op savethechildren.nl.
2: Muziek in je eigen taal.
3: Dat is het helemaal.
2: Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Optimaal. Speakers trillen, buren gillen. 60 minuten lang jouw favoriete muziek. Blijf luisteren. Radio Optimaal.
2: Dit is de Optimaal Plaat van deze week. De Optimaal Plaat van deze week.

Vanavond krijgen we meer bewolking en valt er in het westen en zuiden op veel plaatsen regen. Het waait bijna niet, langs de kust staat er een matige zuidenwind. Komende nacht valt er op veel plaatsen regen bij zo'n 15 graden in het zuidwesten tot 19 in het oosten en een zwakke tot matige zuiden tot zuidwestenwind. Morgenochtend valt er eerst nog wat regen in het noorden en oosten, daarna wordt het overwegend droog en laat de zon zich vaker zien. 'S Middags zijn er met name in het westen en midden van het land flinke zonnige perioden, terwijl er vooral in het oosten veel bewolking is met soms ook wat lichte regen. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond kan er nog wat regen vallen. Na morgen blijft het rustig en vrijwel droog met zonnige perioden en in de nacht kans op mist. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Elke eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur krijg je hem bij Radio Optimaal te horen. De Rock Top 30 aller tijden. Jij bepaalt de lijst door jouw favoriete Rock Top 5 voor 1 oktober aanstaande in te sturen via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Lekker rocken doe je tijdens de Rock Top 30 op Optimaal.
1: Rob van der Zanden. Optimaal.

0: Optimaal.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Het leven in de herfst is pas goed met de hits van Radio Optimaal.
3: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Het leven in de herfst is pas goed. Met de hits van Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Welkom terug bij Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje.
4: Show is hot out here. No.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanavond krijgen we meer bewolking en valt er in het westen en zuiden op veel plaatsen regen. Het waait bijna niet, langs de kust staat er een matige zuidenwind. Komende nacht valt er op veel plaatsen regen bij zo'n 15 graden in het zuidwesten tot 19 in het oosten en een zwakke tot matige zuiden tot zuidwestenwind. Morgenochtend valt er eerst nog wat regen in het noorden en oosten, daarna wordt het overwegend droog en laat de zon zich vaker zien. 'S Middags zijn er met name in het westen en midden van het land flinke zonnige perioden, terwijl er vooral in het oosten veel bewolking is met soms ook wat lichte regen. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond kan er nog wat regen vallen. Na morgen blijft het rustig en vrijwel droog met zonnige perioden en in de nacht kans op mist. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Internet Radio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl
1: 100%
2: hitgarantie.
1: Hitgarantie. Optimaal.

0: Ik wilde graag wat doen voor anderen in mijn buurt. Nu breng ik Harriette elke week een maaltijd en maken we een praatje.
1: Ja, en dat maakt voor mij het verschil.
2: Ik maakte laatst een ommetje met Yusuf. Nu doen we dat vaker en wandelt hij ook wel eens met iemand anders.
3: Ja, dat betekent veel voor mij.
4: Een klein gebaar kan het verschil maken. Bekijk wat jij kunt doen voor iemand in je buurt op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: De keuze is reuze. Radio Optimaal. Wij draaien ze allemaal. Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

was het toch een gezellige zomer. Maar niet getreurd, maak je maar klaar voor een lange, lekkere herfst. Lange, lekkere herfst. Hier, bij Radio Optimum.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Ook in de herfst hoor je de lekkerste gouden ouwe. Optimaal.

0: Uit internationaal onderzoek blijkt dat alle mensen met MS drager zijn van het Epstein-Barr-virus, bekend van de ziekte van Pfeiffer. Dit is de enige 100% overeenkomst tussen alle mensen met MS. Voor mijn onderzoeksgroep is het een belangrijk aanknopingspunt om verder te zoeken naar betere behandeling van MS. Geef voor dit onderzoek alstublieft via msresearch.nl. Ik ben Marvin Verluin, onderzoeker van het MS-centrum IRAS-MS in Rotterdam.
1: Radio luisteren is nu nog leuker. Luister gezellig mee. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Frankrijk verharden de landelijke scholierenprotesten zich met aanzienlijk meer geweld en vernielingen. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunez. Die spreekt van zeker 356 betrokken scholen en al ruim 600 aanhoudingen. Sinds vrijdag zijn er al zo'n 100 agenten gewond geraakt bij de protesten. De scholieren demonstreren tegen het lerarentekort, de overvolle scholen en de chaotische roosterproblemen in Frankrijk. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die een jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: man van mijn dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: ik ben de pier. Jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier.
1: Oh, Herman.
0: Ik

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
3: Wij zijn het varken

0: De eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur kun je bij Radio Optimaal weer luisteren naar de Rock Top 30 aller tijden. Zet het alvast in je agenda en rock lekker mee met jouw allerbeste vriendje, Radio Optimaal.
1: Radio Optimaal Classic. Classic.

0: onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: De meeste. En de beste. De lekkerste hits elke keer weer. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. België heeft zo snel mogelijk opvolgers nodig voor zijn 2 verouderde fregatten en dringt aan op een snelle oplossing. Dat stelt de Belgische defensiechef over de vastgelopen gezamenlijke bouw van 6 nieuwe marineschepen samen met Nederland. Vanwege de stijgende kosten en vertragingen bij scheepsbouwer Damen overweegt België nu over te stappen naar een andere leverancier. En mocht de samenwerking klappen, dan is dat een flinke tik voor Damen en ook voor de nauwe Nederlands-Belgische marinesamenwerking. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die 1 jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Welkom terug bij Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje. Dit is de Optimaal plaat van deze week. De Optimaal plaat van deze week.

0: Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar werk-woonverkeer. Werk-woonverkeer, hier bij Radio Optimaal.
1: Optimaal, de beste hits hoor je hier.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk

0: muziek.
1: Optimaal.
2: Dance with me, move your body, your legs a bit.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

gure herfstdagen staan voor de deur. Maar bij ons maakt de muziek je altijd warm. Altijd warm. Dit is Radio Optimaal. Radio Optimaal.

0: Wat doet het weer vandaag? Je hoort het nu op Optimaal.
1: Er valt op veel plaatsen regen bij zo'n 15 graden in het zuidwesten tot 19 in het oosten en een zwakke tot matige zuiden tot zuidwestenwind. In de ochtend valt er eerst nog wat regen in het noorden en oosten, daarna wordt het overwegend droog en laat de zon zich vaker zien. 'S Middags zijn er met name in het westen en midden van het land flinke zonnige perioden, terwijl er vooral in het oosten veel bewolking is met soms ook wat lichte regen. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond kan er nog wat regen vallen. Na morgen blijft het rustig en vrijwel droog met zonnige perioden en in de nacht kans op mist. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Dit is jouw radiostation. Radio Optimaal.

0: Radio Optimaal.
1: Het laatste nieuws.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Indiase piloot, die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv, verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Ik kreeg beenmergfalen tijdens mijn derde zwangerschap. En ik had niet lang meer te leven. Mijn enige kans was een stamceltransplantatie. En dankzij een stamceldonor leef ik nog. Elk jaar zoeken 800 mensen zoals ik een match. Ook jij kunt een leven redden als stamceldonor. Meld je nu aan op stamceldonor.nl.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappenbezorger Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Nu 30 minuten non-stop hits.
3: Optimaal.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Hallo, Leni het Hart hier. Al meer dan 50 jaar help ik dieren in nood. De laatste jaren samen met Stichting Dierenlot. Zij en al die vrijwilligers in heel Nederland doen echt geweldig werk. Help ook dieren in nood in uw eigen regio. Word vrijwilliger. Neem ze op in uw testament of doe nu mee aan de digicollecte. Word nu collectant of doe een gift. Ga naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Heel hartelijk dank.

0: optimaal nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee

0: flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Voluit. Optimaal. Met opnieuw. Alleen de beste muziek. Dealers starten.